Op onze muzikale wereldreis kwamen we tegen in Mali Afa Bekoum en in Cameroen Karyese Fotso. En we gaan door met onze muzikale wereldreis.

Als eerste hoort u de zangeres en gitariste Ampora Sanchez uit Granada. El Goro de mi Gente is de titeltrack van haar laatste album. Daarna het nummer L'Exil van Bernard Lavillier. En Bernard Lavillier is afkomstig uit het Franse Saint-Étienne. En als derde de Duitse singer-songwriter Ingo Pollmann uit Wiedenbrück met Goed Zo. En dan gaan we verder met de charismatische Turkse zanger Ferhat Göser. Hij maakt een prachtige mix van Turkse pop met klassieke muziek. En daarna hoort u Hayati, My Life, van de Algerijnse singer-songwriter en gitariste Suat Massi. En zij woont tegenwoordig in Parijs.

Tijdens onze muzikale wereldreis doen we ook Italië aan. En u hoort de bekende singer-songwriter en muzikant Claudio Baglioni uit Rome. En we beëindigen El Mundo met de track Vali van het laatste album van de Marokkaanse singer-songwriter Zarabi.

En onze muzikale wereldreis beëindigden we in Marokko met de singer-songwriter Sarabi. Tot zover deze El Mundo, een programma dat is samengesteld door Ab de Haas. De speellijst van dit programma vindt u uiteraard terug op onze site concertzender.nl.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit Mariama. Het programma van vandaag is gewijd aan medleys van een aantal Afrikaanse iconen. Tijdens dit uur zult u kennis maken met klassiekers van Mbilia Bel en Le Grand Maître Franco uit Congo, Prins Nico Mbarka uit Nigeria en Sekouba Bambino Diabaté uit Guinea. Klassiekers die een grote stempel hebben gedrukt op de Afrikaanse muziekcultuur. We beginnen met een medley van de Congolese zangeres Mbilia Bel. Ze maakte jarenlang deel uit van Afrisa International, de band van haar echtgenoot, de Congolese grootheid Tabulé Rogero. Daarnaast maakte ze ook een aantal soloalbums. Het komend kwartier kunt u luisteren naar Mbilia Times en hoort u achtereenvolgens Eswi Yo Wapi, Keria, Petanga, Nakei Nairobi, Quelle Méchanceté, Nadine Yambanga en Peya Longo en Faux Pas.

De laatste drie tracks die u beluisterde zijn afkomstig van de Discover CD van deze maand. How Can I Sleep is het tweede album van Cornelius Dead en nog steeds een trio bestaande uit Tim Eriksson, Peter Irvine en Tom King. Voor het eerst is de mix te horen tussen eigen composities en bewerkingen van traditionals en de snoeiharde punkrock naast de meer akoestische setting. Een goed voorbeeld is de laatste track uit het komende blok, de overbekende traditional Delilah.

De ene opvolger van How Can I Sleep liet sterk akoestisch en traditioneel gericht werk horen. De andere bevatte weer stuwende rock. Het label Schizofrene Muziek werd op de formatie geplakt. Toch evalueerde Cordelia's Dead meer naar de akoestische richting. Vooral naar het vertrek van de kernleden uit Massachusetts, een thuisbasis kun je zeggen. Waarover straks ook iets meer. Eerst sluiten we How Can I Sleep af met de laatste track.

Na Joyfun Garden, de opvolger van How Can I Sleep, de Discover-schijf van deze maand, verlaat Tom King de formatie en wordt vervangen door bassist Keith Oss. Dat biedt ruimte aan Erickson om zich toe te leggen op gitaar, viool en andere folk-instrumenten. Later voegt fiddler Laura Risk zich nog bij de band, maar rond de eeuwwisseling is het gedaan met de band. Drummer Peter Irvine vestigt zich als muziekadvocaat en het andere kernlid, Tom Erickson, gaat solo. In 2002 verscheen een postuum album waaruit we een van de meest lyrische songs laten horen. Erickson is ongetwijfeld de meest veelzijdige muzikant met gitaar, banjo en fiddle als hoofdinstrumenten. Hij verdiepte zich in het shape note singing en de secret harp collectie en werd een moderne revivalist. Hij schreef eigen songs, spoorde oude en vergeten liedboeken op en interpreteerde songs die een sterk Anglo-Amerikaans karakter droegen. U hoort van Tim Erickson een track van de live CD Northern Lights Live in Namest.

De link met de Britse traditie is bij Tim Erickson sterk en het uitzicht bijvoorbeeld in de vocale stijl verweven met de traditie in de Appalachen. Zijn gitaarspel refereert aan Martin Carthy. De bewondering is wederzijds. Dit jaar verscheen er ook een lang verwachte samenwerking met Martins dochter Eliza Carthy. Uit dat album, Bottle, laten we u twee tracks horen. The Ballad, Castle by the Sea en het stevige Traveller. Opnieuw dus de dualiteit. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender bij Mariama. Vandaag een aantal nieuwe releases van de afgelopen maanden. Veel vintage, maar ook wat uitgaven van hedendaagse meer traditionele ensembles. We beginnen met de typische Mandingé muziek uit West-Afrika. Allereerst oude opnames van Superbiton National de Ségou uit Mali, uitgegeven door het Amsterdamse Kindred Spirits, gevolgd door de Senegalese groep Djeuf Djeul de Thiès op het kleine maar zeer fijne label Teranga Beat.

In deze uitzending met oude flamenco-singeltjes uit voornamelijk de 60's trapten we af met nogal ernstige, gewijde flamenco in de vorm van twee saetas. Al wat wereldser werd het vervolgens met Juanito Valderrama, Cobitos en Luis Gordillo. Langzamerhand stomen we op naar het spetterende einde, maar zover is het nog lang niet. In het nu volgende tweede deel van dit programma ook aandacht voor vrouwen in de flamenco, zoals Terremoto de Málaga en de zusjes Hermanas Romero.

Zojuist viel in deze folkhit nog meer flamenco te horen van oude 45-toerenplaatjes. En ze komen bijna allemaal uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Uiteraard wordt het tempo in deze uitzending steeds opgevoerd, maar op de late uurtjes zoals nu kunnen we daar de tijd voor nemen. Tranquillo, dus nog even. Alhoewel, zometeen onder andere Felix de Utrera, Roque Montoya Jarrito, Lolita Núñez en Pepe de Córdoba.

luistert nog steeds naar een aflevering van Folk It. We naderen het zinderende slot van deze uitzending met flamenco-singeltjes op 45 toeren, met nog meer divers samengestelde groepen en muzikanten. En het is echt dringen om het voorste plekje. Aan de andere kant lijkt het erop dat de muzikanten voor volledige samenwerking gaan. Een samenwerking waarin ze toch ook nog even mooi hun momentje kunnen pakken. Enfin, zometeen de grande finale met als waardige afsluiter Maria la Castanera y Cicojunto.

Zo, we zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Folk It. En dit keer hebben we heel veel aandacht besteed voor flamenco op oude 45-toeren singeltjes. We liepen hiermee vooruit op de Flamenco Biennale Nederland, die van 16 januari tot 3 februari op diverse plekken in het land plaatsvindt. En daar zijn de nieuwste ontwikkelingen in flamenco te horen en te zien, terwijl wij in deze aflevering van Folk It juist teruggingen naar de roots. Ook niet onbelangrijk, toch? Dan weten we weer waar het allemaal vandaan is gekomen. U kunt op onze site concertzender.nl uitgebreid vinden wat er het afgelopen uur te horen was. Tot de volgende keer en vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar Folk It. Dit programma werd samengesteld door Arjan van Zorgen.

Dit is de concertzendermis Disc Cover. Vaste luisteraars zullen ongetwijfeld Kepa Kungunkera hebben herkend. Dit is deel 2 van de Disc Cover rond zijn dubbelalbum Bilbao 00.00, waarover we vorige maand het eerste deel hebben uitgezonden. Bilbao 00.00 is een project-cd met muziek van Kungunkera die hij uitvoert met zo'n 50 muzikanten uit diverse landen en met verschillende achtergronden. Zo hoorden we in het afgelopen nummer fluitist en doedelzakspeler Carlos Núñez. In de nummers hierna horen we onder andere Justin Valli uit Madagaskar, de grote Baskische bard Benito Lenchundi en zijn voormalige band Uskori.

Kepa Junquera is een meester op de trikitiksa, de Baskische accordeon. Hij laat het instrument zingen en zwieren, verstild en met veel dynamiek. Al heel lang een opmerkelijk instrument in de begeleidingsband van Junquera is de tzalaparta, een groot percussie-instrument. Het bestaat uit houten bielzen die door twee personen met stokken worden beslagen om zo een melodisch ritme te verkrijgen. Hier is de tzalaparta.

Bilbao 00.00 is een uniek project met als resultaat een schitterende dubbel-cd. Ook de uitgave is een juweeltje met een hardcover omslag en een 140 pagina's tellend full-color boekwerkje. Daarin staan behalve achtergronden over de composities en het gehele project, per track de medemuzikanten en de door hen bespeelde instrumenten genoemd. Werkelijk een sieraad voor in je cd-kast dus. Junquera was een van de eerste die zo'n project-cd op de markt bracht. Inmiddels is er navolging, in de eerste plaats door de muzikant zelf, maar ook internationaal door anderen. In eigen Baskeland vorig jaar nog met Tradition 2.1 door de groep Currontzi.

Dat Gung Kira ook zonder een blik medemuzikanten intrigerende muziek kan maken, laten we in de slottrack horen, waarin hij geheel solo speelt. Daarvoor nog de laatste track uit Bilbao 00.00. Dat was Discover. Dat is een programma dat het wordt samengesteld door Marius Roeting en wordt uitgezonden via de concertzender.

Dit is de Concertzender en deze aflevering van Metamorfose is helemaal gewijd aan muziek uit Bretagne. Als introductie hoorde u Ebril 84, een thema van de Bretonse bombardespeler Joël Le Bihan, gespeeld door de groep Skolvan. Muziek is een belangrijke pijler van de Bretonse cultuur. De revival van de traditionele volksmuziek na de Tweede Wereldoorlog is sinds de jaren 70 in een stroomversnelling geraakt. De populaire nachtelijke dansfeesten, de fêtes noces en festivals zoals die in Lorient hebben de traditie gerevitaliseerd en getransformeerd. In deze uitzending hoort u een selectie van muziek uit Bretagne, van traditionele liederen en dansmuziek tot cabaret jazz. Een kleine ode aan een levende traditie.

Welkom bij de Concertzender. Het is weer tijd voor Folk It. Deze uitzending staat in het teken van de opleving van de blues in Nederland. Arjen van Sorge verzorgde voor Fret Magazine 4 jaar lang de rubriek Demontage. Hij koos speciaal voor deze uitzending de beste demo's binnen het bluesgenre. Fret is een uitgave van Muziekcentrum Nederland, het kenniscentrum voor Nederlandse muziek dat binnenkort door bezuinigingen opgeheven wordt. In dit programma zowel blues van bands die inmiddels doorgebroken zijn naar een groter publiek, als wat meer onbekend werk. Voor meer informatie verwijzen we trouwens graag naar www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met een uitzending van Folk It rondom Nederlandse blues. Arjen van Zorgen maakte een selectie van demo's die eerder besproken werden in Fred Magazine. Een uitgave over Nederlandse popmuziek van Muziekcentrum Nederland. Muziekcentrum Nederland, afgekort MCN, wordt helaas binnenkort opgeheven. Dus nu, mede dankzij MCN, de betere blues van veelal onbekend talent.

En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Folk It. Met als onderwerp blues van demo's van meestal onbekende Nederlandse bands. De demo's werden eerder besproken in het tijdschrift voor Nederlandse muziek Fret. Een uitgave van het MCN, Muziekcentrum Nederland, dat vanwege bezuinigingen ophoudt te bestaan. De volledige speellijst van dit uurtje Folk It is op onze website www.concertzender.nl te vinden. Het programma werd samengesteld door Arjen van Zoy.

Welkom, dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met Mariama. De laatste op deze dag en op dit tijdstip, want vanaf 6 februari verandert namelijk het hele programmaschema van de concertzender. Mariama verhuist naar de late zaterdagavond van 11 tot 12 uur. En check de website www.concertzender.nl voor de laatste updates. Nu de muziek. Deze Mariama staat bol van Afro-Latin en laten we daarom maar snel beginnen. En wel met wat nummers uit Congo, waar Cubaanse muziek al heel vroeg een succesvolle verbinding aanging met Afrikaanse muziek. En daarna muziek uit Benin.

Dat waren achterin volgens Grand Calais, Negro Succes, Avolonto Honoré en Polyritmo. We vervolgen nu onze Afro-Latin route vanuit Benin via Burkina Faso, Mali en Guinea naar Senegal. Waar we onderweg stuiten op Amadou Balaké, Soribamba, Pembeya Jazz en tenslotte aankomen bij Amara Touré.

Dit is nog steeds Mariama bij de Concertzender. We zijn inmiddels alweer aangekomen bij het laatste blok, waarin we even in Senegal blijven met Good Old Orchestre Baobab en Étoile de Dakar. En tenslotte bij de Super Eagles eindigen in Gambia. En Gambia is het enige Engelstalige land op onze route. Voor de volledige tracklist wordt verwezen naar onze website www.concertzender.nl. Nogmaals, per 1 februari verandert het hele programmaschema. En dan luistert u dus op zaterdagavond van 11 tot 12 naar Mariama. Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. En mocht u willen reageren, stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Acoustic Roots, een nieuw programma van de Concertzender. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Het belooft weer een heel bijzondere avond te worden, want ik zie gitaren, ik zie een accordeon. Goed, dat kan, maar ik zie ook soeplepels en ik zie minstens twee mannen met baarden. Laat dat allemaal even rustig op u inwerken en luistert u naar het eerste lied vertolkt door folk-icoon Fred Pieck. Want hij is vanavond onze gast en daar zijn we ontzettend blij mee. Hij bijt het spits af met De Stad.

0: Dankjewel.
1: De Stad, Nederlandse vertaling van Fred van The Town I Loved So Well. Zang Fred Piek, u kent hem natuurlijk nog van Fungus. En hij speelt en zingt vanavond samen met Linde Nijland en Bert Ridderbos. Heel hartelijk welkom alle drie, fijn dat jullie er zijn. De Stad, Fred Piek, is het een imaginaire stad? Kan iedereen invullen welke stad dat is?
2: Ja, het liefst wel eigenlijk. Want je schrijft zo'n tekst eigenlijk wel natuurlijk vanuit je eigen stad misschien, maar... Ik merk wel dat als ik het lied speel, dat iedereen daar wel... Ja, het gaat toch ook meer om weemoed en verlangen. Mm-hmm. En daar kan iedereen zich wel in vinden. En ik vind dat een lied zoveel mogelijk universeel zou moeten zijn, kunnen zijn. Ik vind dat wel mooi met dit lied. Oorspronkelijk gaat het echt over Londonderry, over de strijd tussen in Noord-Ierland, tussen de katholieken en de protestanten. Dus heel ander verhaal.
1: Ja, en welke stad denk jij?
2: Dat is een beetje lastig voor mij. Ik woon in Vlaardingen en ik ben geboren in Schiedam. En als ik in Vlaardingen speel, dan zeg ik dat het daarover gaat. En voor de Schiedammers doe ik dat maar.
1: Moet je pragmatisch oplossen.
2: Mag ook Utrecht zijn.
1: Ja, precies. Fred Piek, luisteraars, heeft zijn sporen verdiend. U weet dat bij Fungus. Medeoprichter van de Amazing Stroopwafels. Een van de weinigen in Nederland die echt iets doen met traditionele muziek. Maar ook Engelstalige folk uit Schotland, Engeland en Ierland kan op zijn warme belangstelling rekenen. Dus meteen maar even een gewetensvraag erin, Fred. Nederlands of Engelstalig?
2: Ja. Nederlands of Engelstalig, dat blijft altijd voor mij wel een probleem. Ja, ik moet eigenlijk eerst echt even toegeven dat ik ben gewoon geïnspireerd geraakt door de Engelse, Ierse en Schotse folkmuziek. Ik ben ook veel in Engeland geweest en ja, daar speelde iedereen die volksmuziek. Ik begon dat zelf ook te spelen en met Fungus ook. En we hebben getoerd in Engeland. En op een gegeven moment kwamen een aantal artiesten naar ons toe en zeiden, ja, dat is hartstikke mooi wat jullie doen, maar dat doen wij al. Dus kan je niet volgend jaar terugkomen en dan wat van je eigen taalgebied meebrengen? En ja, dat was toch in het begin wel een groot probleem, want wij zijn in Nederland niet opgevoed met zo'n traditie. Moet je dus gaan zoeken in boeken. En nou bleek gelukkig dat er een geweldig archief bij de NOS was, van Aten Doornbos. En... daar zijn wij toen veel naartoe gegaan. En toen begon het voor mij ook eigenlijk pas te leven, echt. De Nederlandse muziek. En toen is ook mijn belangstelling en mijn liefde voor die Nederlandse volksmuziek begonnen.
1: Want wat grijpt je daar zo?
2: Ik vind vooral dan de wat oudere lieden die teruggrijpen op de middeleeuwen. Dus dat zijn dus echt verhalen. En de historie van Nederland. Het is niet zozeer heroïsche verhalen, maar meer het levensverhaal waarbij je merkt, ja, het gaat ook allemaal over liefde en dood en ziekte.
1: Universele thema's.
2: Universele thema's die eigenlijk ook in die Engelse en die eigenlijk in alle volksmuziek voorkomen.
1: Ja, maar waarom is dat in Nederland dan zo'n ondergeschoven kind en daar niet? Waar heb jij daar een verklaring voor?
2: Nou, daar heb ik ook wel geprobeerd... een antwoord op te geven. Die vraag is me wel meer gesteld. En dat vond ik eigenlijk wel moeilijk. Maar iemand vertelde mij eens dat de kerk daar een grote rol in heeft gespeeld. En Nederland is op een gegeven moment natuurlijk protestants geworden. En wereldlijke muziek was uit een boze op een gegeven moment. En langzamerhand ging het volk toch alleen maar in die kerkelijke muziek verder. En ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. Want als je terugvindt waar wij die liedjes dan vandaan hebben gehaald en waar Aten Doornbos die liedjes vaak vandaan hadden, waren vaak dus uit de katholieke gebieden, hè, Brabant, Limburg, maar ook Volendam bijvoorbeeld, wat een katholieke enclave was, en er zitten heel veel liedjes. Dus ik vond dat wel een plausibele verklaring eigenlijk. Dus daar heb ik het maar even bij gelaten.
1: Daar heb je het bij gehouden. Ja. Goed, en Engelstalig en Nederlandstalig, dat kan bij jou dus naast elkaar bestaan. Want ik snap ook dat het lastig is om te kiezen.
2: Ja, maar ik vind het juist leuk om die twee... het krijgt een andere intentie. Je zingt in het Nederlands toch anders. Mm-hmm. Dat is toch echt je eigen taal. Als je in het Engels zingt, dan ben je meer met interpreteren bezig. En in het Nederlands dan ben je toch nog weer meer met de tekst bezig. Maar ik vind het naast elkaar, uit het Nederlands en Engels vind ik alle twee even mooi om te doen. Even fijn.
1: Nou, we gaan een mix horen, hè, van Engelstalig en Nederlandstalig in dit uur. Jij samen met Linde Nijland en Bert Ridderbos, die de accordeon inmiddels omgehangen heeft. Linde staat er ook klaar voor. En je geeft tussendoor even een korte toelichting wat jullie precies gaan brengen, Fred.
2: Ja, we beginnen in ieder geval met Vaarwel Bruidje Schoon. Dat is dus zo'n lied uit Volendam, uit de Volendamse historie, laat ik het zo zeggen. Nou ja, spelen maar is toch het devies. 4, 5, 6.

0: Dankjewel, dankjewel. Ja, het volgende lied, dat heeft voor mij in ieder geval echt een speciale betekenis. En eigenlijk ook wel voor Linne en Bert, denk ik. Want het is het eerste lied dat wij gezamenlijk gingen spelen. En het heet Farewell to the Gold. Het was ook een lied wat niet op ons programma stond, op ons repertoire stond. En ik had het eigenlijk ingebracht omdat toen ik Linde een berichtje had gestuurd of het leuk was om iets gezamenlijks te doen, dat is een jaar geleden nu, zag ik dat zij in Engeland op tournee gingen naar een plaatsje waar ook Nick Jones speelde. Cornwall Folk Festival. En daar speelde Nick Jones. En daar was ik een enorme fan van vroeger. En ik had begrepen dat hij heel gewond was geraakt en heel lang niet op had kunnen treden. En het aardige was dat ik toen ik dat bericht van hun hoorde en we besloten samen wat te doen, ik een nummer tegenkwam en dacht, ja, dit is nu het nummer geschikt voor ons repertoire.
1: Nou, met die oren gaan we beluisteren.
0: Farewell to the Gold heet het.

0: Prachtig. Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos.
1: Fred, gewoon maar gaan spelen, hè?
2: Oh, we hebben nog een liedje.
0: Ja, ja we hebben nog een liedje. Ik hoop dat je er nog veel meer hebt.
2: Ja, we hebben er nog veel meer.
1: Wat voor liedje?
2: We doen weer een Nederlands liedje, om even
1: Een oude fungusklassieker.
2: Een oude fungusklassieker doen, ja, die hebben we net ook gedaan. We doen een nummer wat we allemaal erg mooi vinden. Ja, misschien vinden we alle liedjes allemaal wel erg mooi. Dit wordt nu verwarrend, begrijp ik. Voor de luisteraars.
0: Wat ga je spelen?
2: Het is hier warm, maar wel heel gezellig.
0: Oh, gelukkig. Ja. Dat horen wij graag. Wat ga je spelen? De Groenlandstraatjes.
2: Ja, niet lullen, maar spelen.

0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos. Wat heel leuk is, is dat dit een ontmoeting is tussen mensen die een aantal generaties schelen en die dezelfde liefde delen. Zo heeft Linde Nijland kennis gemaakt met de muziek van Fungus op de platen van haar ouders. Fred, toen jij dat hoorde, dat verhaal, wat dacht je toen? Wat grappig.
2: Ja, dat was heel oud.
1: Hans Meerman, onze technicus en medepresentator.
2: Nou, eigenlijk is het natuurlijk zo, zoals het met volksmuziek hoort te gaan. Ja. Hè, van generatie op generatie overgeleverd.
1: Ja, dus dat moet je goed doen.
2: Dat doet me ook heel goed. Ja, dat deed me heel goed. En,
3: Fred hoort bij mijn roots. Nou, wat is er mooier in een programma dat Acoustic Roots heet.
1: Heel goed. En jullie gaan nu ook iets zingen dat jij nu ook meezingt, Linde. Maar wat jij dus kent van de LP van Fungus.
3: Ik ga eigenlijk zonder Fred nu een traditional zingen. Een Schotse traditional, Farewell to Tawathi. En dat is een lied geschreven door een molenaar in 1850 over de walvisvaart. Het was toen nog een heel nobel beroep. Mm-hmm. En het blijkt dat Fungus dit ook op de eerste LP had staan. Maar dat kende ik niet nog, omdat mijn vader, die een beetje eigenwijs is, alleen de Nederlandstalige nummers op een bandje had gezet. Dus eigenlijk wist ik van dat Engelstalige deel van Fungus, wist ik niet zoveel, maar die schade haal ik nu in. Maar dit was dus ooit.
2: Ja, dit was ons eerste singeltje.
3: Eerste singeltje van Fungus.
2: 1973. En toevallig, 40 jaar geleden.
3: Toevalligerwijs had ik het ook op mijn programma staan.
1: En Fred, hoe doet ze het?
2: Nou, ik vind het heel erg mooi. Je kan het nu onmiddellijk horen ook, denk ik.
1: Wij gaan het zelf beoordelen. Linde Nijland, ga je gang.
3: Farewell to Tawathi. Even op de toon wachten die Bert mij aan gaat geven.
4: Bert is hartstikke druk hier, met stemmen.
1: Wij kijken allemaal verwachtingsvol, maar Bert is de enige die druk is.
5: Jullie hadden iets langer moeten praten.
1: Wij zien jou graag bezig, Bert.

0: Nou, daar word je stil van.
1: Hè?
2: Heel even, heel stil. Ik zeg dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. Vandaag de gast Fred Pieck en Friends. En dat zijn Linde Nijland en Bert Ridderbos. En u heeft hen al uitgebreid gehoord. En we gaan gewoon nog een half uur door. En daarna kunt u zelfs nog meer van ze horen, want ze zijn vast van plan om te gaan toeren. Ze hebben allemaal grote plannen om samen te gaan werken. Fred, hoe zijn jullie elkaar eigenlijk tegengekomen? Want hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat ging gewoon per Facebook.
2: Moderne middelen.
1: Moderne media.
2: Social media.
1: Ja, en dus zo eenvoudig is het dan wel in deze moderne tijd. Maar eigenlijk aansluitend op wat ik al eerder vertelde. Ik kende Linde al en Bert ook wel. We hebben elkaar één keer ontmoet tijdens een festival. We hebben elkaar heel even gesproken. CD'tjes uitgewisseld en verder gingen er weer vele jaren overheen. En toen zag ik ineens op dat Facebook dat zij nog steeds bezig was met muziek maken. En naar Engeland ging en een tournee en dit en dat. Ja, het is toch ontzettend leuk om iemand die nog zo ook met die folkmuziek bezig is, om daar eens contact mee op te nemen. Nou, ik heb geprobeerd vrienden te worden. Dat was gelukt.
3: Facebook vrienden.
1: En daarna een bericht gestuurd. Is het niet leuk om iets met elkaar samen te gaan doen? Nou, dat zijn we dus gaan doen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En ja, eigenlijk vanaf de eerste keer dat we zijn gaan repeteren, was het gelijk duidelijk. Hier hebben we gewoon heel veel gemeen en gemeenschappelijk gevoel over muziek. En we hebben ieder onze eigen inbreng erin, een eigen opvatting over de muziek zoals je het wil spelen. En dat is juist zo leuk, dan breng je de muziek weer, krijgt weer een nieuwe dimensie. Dus de muziek van Fungus krijgt een andere dimensie, de muziek van Linde krijgt een andere dimensie. Bij elkaar heb je dan een nieuwe groep en dat is gewoon ontzettend leuk.
2: Ja,
3: en inmiddels echte vrienden.
2: Linde.
1: Ja.
2: Inmiddels zijn jullie echt bevriend geraakt, ja. Waar de social media al niet toe kunnen leiden. Hè? Fred heeft nu de soeplepels gegrepen. Bonnie Ship the Diamond, klopt dat?
1: Ja, Bonnie Ship the Diamond, dat is ook weer zo'n lied over de walvisvaart. En het is ook weer Schots.
3: The diamond is a ship, my lads, for Greenland she is bound. And the quay it is all garnished here with bonny lassies round.

0: Nou, dat is dit toch ook, Fred? Ja, nee, zeker voor het aantal mensen wat hier aanwezig is.
1: Ja, ja. Er kunnen er niet meer bij, hè?
0: Nee, het zit hier al vol. Hoe is het voor jou, Linde, om nu te spelen met Fred? Want kijk, we beginnen grappen er een beetje over. Folk-icoon Fred Pieck, wat hij natuurlijk gewoon is. Maar hoe is het nou voor jou? Je kent hem van de platen uit je jeugd. Om nu samen met hem te zingen.
2: Nou, het is voor mij vooral heel erg leuk om ook wat meer met Nederlandstalig repertoire te doen. Want ik zing over het algemeen in het Engels. Folkmuziek geënt op de Engelse en Amerikaanse traditionele muziek. Schrijf ook eigen liedjes. En die Nederlandstalige muziek had ik eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. En daarbij is het ontzettend leuk om die nummers die ik uit mijn jeugd ken, zoals Kaperen, Varen, Groenelandstraatjes, om die ook te zingen met de stem die ik uit mijn jeugd ken.
0: Ja. Fred. En toen je Fred dan uiteindelijk ontmoette, het lijkt me heel raar om iemand die je van plaat kent, van zijn stem dus.
2: Maar ik miste zijn baard heel erg,
0: ja.
2: Dat wil ik allereerst zeggen.
0: Nou, dat was toen helemaal in, hè? Baard en snor. Ja.
2: Mijn vader heeft hem nog steeds. Ik ken ook heel veel mannen met baarden die hun baard aan Fred te danken hebben. Dus die hebben in der tijd hun baard laten staan en die hebben hem nog steeds. Maar ja, als je Fred ziet, dan moet je even dat beeld bijstellen. Maar inmiddels ben ik helemaal
3: radio, hè?
2: Helemaal gewend.
0: Oh ja, voor de luisteraar. Bert is volgens mij ook geïnspireerd door Fred uit die tijd. Want Bert heeft ook een baard en behoorlijk lang haar. Hè? Ja. Hij knikt. Hij is aan het stemmen op de achtergrond. Linde, als je kijkt naar wat jullie nu samen brengen als repertoire. Wat Fred net ook zegt. Vindt het leuk dat de jonge generatie het oppakt. In feite geef je dat stokje dan weer door. Wat grijpt jou in de traditionele muziek?
2: Ja, toch de verhalen. Dat beetje romantische verhalen over leven en dood. De liefde, heel belangrijk. Ik denk dat ik wel met jou nu wat ander repertoire speel, Fred. Dan ik. Ja, Fred brengt ook weer dingen in. Ik speel volgens mij wat steviger nummers met Fred samen. Mijn eigen repertoire is soms wat meer richting de gevoelige kant alleen. Maar het is gewoon heel erg leuk. Leuke samenwerking, hele mooie concerten al gehad. En er gaan er nog veel volgen.
0: Ja, want ik begrijp dat jullie grote plannen hebben. Daar gaan we straks alles over horen. Zometeen gaan jullie nummer zingen uit een heel andere periode van jou, Fred. Want jij bent ook medeoprichter van de Amazing Stroofwafels. Oude Maasweg werd eerst niet zo opgepikt. Maar daarna werd het een enorme hit. En is inmiddels niet weg te slaan uit de top 2000. Hoe verklaar je dat? Wat is de magie van dat nummer?
3: Dat is eigenlijk de magie van dat nummer is misschien ook wel. Het is Engels, compleet Engels en compleet Nederlands. Het is een mooie melodie en een goede tekst, goede uitvoering. Dus dat bij elkaar. Maar dat zegt allemaal niks natuurlijk over of het een succes wordt, ja of nee. Maar het werd opgepikt door Radio Tour de France, nu nog bezig. En dat is dan natuurlijk al heel lang geleden, 1980 was dat. En op een gegeven moment dan wordt dat veel gedraaid, zo'n nummer. En dan vinden mensen dat steeds mooier gaan worden. En jaar in jaar uit werd dat gedraaid en dan wordt het een klassieker. En dan belandt het daardoor in de top 40. Niet zozeer dat het een hit was, want dat is het nooit geweest. Maar omdat dat dan aanspreekt. En ja, het is een mooi lied. Dus het heeft verdiende plaats gekregen in die top 2000.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Dankjewel.
1: Het is altijd weer zo mooi om hem te horen, Fred. Ik wil de rest niet tekort doen, maar ik vind Oude Maasweg altijd nog schitterend.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we worden even ingeseind door van alles. Maar het,
1: ja, we gaan zo
2: ik kan
1: door.
2: Het, ik kan het ook gewoon zeggen.
0: Het leuke
2: natuurlijk.
0: Van dit is ook een heel andere uitvoering weer dan van de Stroophalers. Ja. En dat is het leuke van zo'n samenwerking, dat je zo nummer weer een ander gezicht kan geven.
1: Ja. Dus. Hans probeert met jou te communiceren dat we zo doorgaan met Down with the Drunkard's Roll. Eerst wil ik nog aan jou vragen waar dit allemaal toe gaat leiden. Want dat zei je net al, dit is natuurlijk een fantastische samenwerking. Wat zijn de plannen?
0: Het idee is om toch... in ieder geval, we hebben nu een aantal losse optredens staan. En dat is heel mooi, want dan kan je je repertoire wat uitbreiden in elkaar zetten. En een mooi programma van maken. Het zou heel mooi zijn als we... het jaar daarop een leuke tournee kunnen doen en een theatertournee. En dan daar gaan
3: CD
0: we
3: natuurlijk.
0: En een CD zijn we ook van plan. Dus er zijn volop ideeën en plannen. En het is gewoon, op een gegeven moment moet je gewoon denken, de samenwerking op zich is nu gewoon ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En het leidt vanzelf tot van alles, denk ik. Het kan bijna niet.
1: Dat lijkt me ook. En jij hebt er veel voor over, dat blijkt wel. Want jij moet elke keer, waar ontmoeten jullie elkaar? Jij woont in Vlaardingen, jullie in Groningen.
0: Ja, in Groningen. Zij hebben twee plekken. De ene in Groningen stad. Dat is dan voor mij 250 kilometer. En ze hebben ook nog een andere plek. Dat is Nieuwe Statenzijl. En dan is het 300 kilometer. Dus het geeft wel aan wat je ervoor over hebt.
1: Ja, en jij gaat dan naar Groningen.
3: Wij komen ook wel eens bij jou, hè?
2: Karin?
0: Als ik maar genoeg gevulde koeken en chocola in huis heb, dan is Bert heel erg bereid om te rijden.
2: Wij horen Bert steeds op de achtergrond stemmen. Wat ben je daar allemaal aan het doen, Bert?
1: In de microfoon graag.
4: Ja. Ik ben aan het stemmen. En dat is... het is nogal lastig stemmen voor mij. Het is waar ik op speel, is een cittern. Dat is een replica van een... middeleeuws instrument door een Engelse gitaarbouwer gebouwd. Mm-hmm. En ik hou ervan om altijd hard te spelen. En daarom liggen de snaren heel hoog. En als ik dan mijn capo voor zet, dan wordt hij heel erg vals. Dus je moet veel stemmen. Dat is het nadeel van hoge snaren, die hoog op de hals liggen.
1: Ja, okay. Want dat ziet de luisteraar niet. Maar wij zien jou hier continu in de weer, hè?
4: Ja, ik ben een druk baasje. Ja, er is ook vrij veel snaren, dat ding.
1: Ja, dat doe je goed. Is dat een van jouw favoriete instrumenten?
4: Ja, deze vind ik heel mooi. Ja? Hij mengt ook heel erg leuk met de gitaar.
2: Ja,
1: en met de stem van Linde natuurlijk.
4: En met de stem van Linde,
1: Het is een prachtig trio zo. Ja. En ben je uitgestemd? Ben je er klaar voor?
4: Ja.
1: Ja? Want wat wordt het? Ik heb het net gezegd. Down Where the Drunkard's Roll, hè? Wat is
3: het is een nummer van Richard Thompson. En het leuke van Richard Thompson is dat... Dat is een grote Britse folkheld, voor degenen die hem niet kennen.
2: Is ook mijn held.
3: Ook de held
1: ook
3: van
1: jouw
3: Hans Meerman,
2: de
3: technicus. En het leuke is dat Fred en ik allebei ooit met Richard Thompson hebben opgetreden. En dat is denk ik niet zoveel mensen gelukt in Nederland.
0: Nee, en daar zit dan ook wel weer 20, 25 jaar tussen
3: ook
0: natuurlijk.
3: Dat.
0: Maar dat is aardig. En we hebben dus alle twee ook op ons repertoire wel een aantal liedjes van Richard Thompson staan. En er bleken dan uiteindelijk weer andere liedjes te zijn. Dus dat is dan weer leuk dat je kan kiezen uit een... Ja.
2: Kunnen we proberen om Richard Thompson, Sir Richard Thompson, Sir Richard, hier een keer naartoe uit te nodigen?
3: Kijk, Hans, dat kun je altijd
1: zo,
3: proberen.
1: Zo, je hebt grootse plannen, Hans.
2: Ik gooi het er gewoon in.
1: We kunnen het altijd proberen. Ik ben het met Linde eens.
2: Maar we gaan snel verder.
1: We gaan verder met Down Where the Drunkards Roll.

Nogmaals, Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos in Acoustic Roots. Live bij de Concertzender zijn we. We zijn toe aan de agenda. Want waar kunnen we ons de komende tijd laven aan wereldmuziek? Nou, in Zeist bijvoorbeeld op zondag 28 juli in het Slottuintheater. Accordeon Mélancolique, eigentijdse accordeonmuziek van Thierry de Boer en Jean-Pierre Guérin vanaf 14:30. En op zondag 4 augustus is er Westwaarts in het Erasmuspark in Amsterdam. Göksel Yilmaz, Roman Oro en Zabumba vanaf 10:00 ochtends al, dus dat wordt vroeg opstaan. En onze gasten spelen op 29 september een huiskamerconcert in Bergen, Noord-Holland. Linde Nijland en Bert Riddebos zijn samen ook te zien en te beluisteren op 11 oktober in België met Ian Matthews in het Centre Culturel in Dijon. En op 20 oktober op het Noordfolk Festival in Veenhuizen. Met onder andere ook Lucy Ward uit Engeland en de Bluegrass Boogeyman. Kijk voor de volledige agenda en ook voor de optredens met Fred Pieck op www.lindenijland.nl of www.fredpieck.nl. En kijk even op onze site als u nog wat meer wil weten over het programma of over de Concertzender zelf. Dit was Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek, presentatie, coördinatie en wat iets meer zei Hans Meerman en Karin van der Boogaert onder de bezielende begeleiding van Caroline Claire. Kijk voor alle informatie over ons programma op concertzender.nl of op onze Facebookpagina. En voor vragen, verzoeken of andere berichten kunt u ons natuurlijk altijd mailen. Volgende maand zijn we er weer, dan is Shishani Franks te gast. Dat is een vrouw met Namibisch, Belgisch, Nederlandse roots. Hier alvast een voorproefje.

Heel graag horen we u dan weer. Dit was de tweede aflevering van Acoustic Roots met Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Ridderbos. Ja, u hoort het, ze hebben ambitieuze plannen, dus hou ze in de gaten waar ze wanneer te zien en te horen zijn. Fred Pieck, het folk-icoon van Fungus. Ik kan het niet genoeg zeggen, Fred. En de Amazing Stroopwafels en Linde Nijland en Bert Ridderbos. En op de achtergrond, u hoort op de achtergrond, al een aanloop naar het slotnummer. En dat moet u kennen, dat heeft iets te maken met die baarden. Ja,

Dit is de Concertzender en weer tijd voor Folk Kids. Met dit keer alle aandacht voor jazzy, spacey, maffe en ruige ritmes in een tribal setting. Compleet met dansen om het vuur in een rituele dracht met mos, planten en diervachten. Met bellen omhangen en met maskers van lang van voor onze jaartelling. Heeft u het plaatje? We beginnen met de ademhaling van de Deense componist en geluidsontwerper Krishve en wat hij er verder van maakt. In- en uitademen is misschien wel meer fragiel en intiem dan zingen. Het is een ongrijpbare vingerafdruk, dat is wat hij daarover zegt. Vervolgens Andy Stegger, die voorchristelijke tradities uit de Alpen een eigen invulling geeft met percussie en elektronica. En daarna het duo Wilder met beats die hun oorsprong hebben in het gekrioen en gekronkel tussen de planten.

U luistert naar Folk It, met een aflevering die bol staat van rhythms vermengd met de geest van de ruimte waar ze zijn opgenomen, of hoe ze in het hoofd van de makers door de mode zijn gegaan, of een wisselwerking daartussen. Hoe dan ook, loodzware drums, maar ook vele lichte dansende percussie te over in deze aflevering. Verder nu met de Pools-Japanse samenwerking van Gurun Gurun, daarna Poppy Aykroyd en Hidden Orchestra, en aansluitend een messendans van Peter Prausch. En tenslotte de lente met Hanno Leichtmann.

En het mogen duidelijk zijn, deze aflevering staat vol van ritme en spiritualiteit. We schakelen daarom nu over naar de Orthod Beats met drie leden van de 60e jaren cultformatie Henry Cow in de gelederen, plus pianiste Yumi Hara. De afsluiter is voor Santoné uit Lyon, waarbij de Turkse sas centraal staat, overigens zonder daarbij in oriëntaalse melodietjes verzeild te raken.

Dat was trompet van Götze en cora van Sissoko van een nieuwe cd. En daarmee besloten we deze aflevering van Metamorfose. Tot stand gekomen met Muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. En uiteraard samengesteld door Gozewijn van Beek. Voor die discotheek Rotterdam kunt u ook terecht als u meer informatie wilt weten over de muziek. www.muziekweb.nl

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Tango Fusion, waarin we vandaag aandacht besteden aan Carlos Libedinsky en zijn album Aldea Global. Carlos Libedinsky, geboren in 1961, is een Argentijns componist, gitarist en banjonist en niet te vergeten tekstschrijver, zanger en danser. Als directeur van een muziekschool in Buenos Aires was hij al van vele markten thuis. Hij hield zich bezig met middeleeuwse en renaissance muziek, maar ook met pop, rock en blues. Pas in 2001, op zijn 40ste, trad hij naar buiten met Tango, de muziek bij uitstek van zijn geboortestad Buenos Aires, met het album Aldea Global, ofwel Werelddorp of Global Village, met als subtitel Tango's voor het nieuwe millennium. Die titel is goed getroffen, want het verwijst naar het verleden, toen Buenos Aires vaak werd aangeduid als La Gran Aldea, ofwel het grote dorp, en ook naar het heden, waarin dat grote dorp is uitgegroeid tot een wereldstad, waardoor globalisering de hele wereld wordt ervaren als een dorpsgemeenschap. In het concept van de Global Village, zoals Marshall McLuhan dat ooit heeft geboekstaafd, komen muzikale invloeden uit de hele wereld samen. En in die kruisbestuiving kwamen allerlei vormen van wereldmuziek tot stand. De weg van dorp naar wereld markeerde ook de overgang van oude naar nieuwe tango. Terwijl componisten als Piazzolla de tango ontwikkelde tot concertmuziek, was Carlos Libedinsky een van de stuwende krachten in de ontwikkeling van de zogenaamde neo-tango als dansmuziek. Exemplarisch is zijn neo-tango-project Narcotango, dat vanaf 2006 van start ging. Aan de ontwikkeling van tango naar neo-tango besteden we in deze en in de volgende uitzending aandacht. In dit uur laten we muziek horen van het album Aldea Global. Zijn aansluiting bij de traditionele tango blijkt uit zijn vertolking van de volgende drie klassieke tango's: Malena, Affiches en Canción de Magdalena. In Malena speelt Libedinsky solo-gitaar. In Affiche zingt hij en begeleidt hij zich op gitaar. En in Canción a Magdalena zingt hij met begeleiding van piano, gitaar en bandoneon.

U hoorde drie stukken, uitgevoerd door Carlos Libedinsky van zijn album Aldea Global. En aan Carlos Libedinsky is dit hele uur gewijd. Achtereenvolgens hoorde u Malena, Affiche en Canción a Magdalena. De volgende vier liederen die u gaat beluisteren zijn Aldea Global, La Gran Idee, Elecciones en Que me dejen de joder. De gemeenschappelijke insteek is dat zij kritiek leveren op de politieke en maatschappelijke toestanden in de wereld en in Argentinië in het bijzonder, zoals op verkiezingen met het stuk Elecciones, of de machtsverhoudingen in Que me dejen de joder, ofwel Excusez le mot, stop fucking me. Je hoeft de tekst niet te verstaan om te begrijpen hoe deze liederen zijn doortrokken van sarcasme in de beste tango-traditie.

Vier stukken horen u van het album Aldea Global van Carlos Libedinsky. Allereerst het titelstuk Aldea Global, dan La Gran Idee, vervolgens Elecciones en we eindigden dit blokje met Que me dejer de joder. Sociale kritiek is wat je in de tango-cultuur mag verwachten en hetzelfde geldt voor commentaar op de man-vrouw verhoudingen. Beide volgende stukken behandelen moderne relatievormen waarbij de sarcastische toon is gedempt tot ironie en milde humor. Achtereenvolgens luistert u naar Vos querías en Cuando yo te conocí.

Cuando yo te conocí, hoor u, en daarvoor Vos Quereras. De volgende vier liedjes van Carlos Libedinsky geven commentaar op wat hij in het dagelijks leven om zich heen ziet en waarover hij zijn gal moet spuwen of de spot mee moet drijven, zoals over oude gewoonten en nieuwe modus, over koopgedrag en diëten. Vier stukken. Pontelo Ponzillo, Abone y luego proteste, La dieta en tenslotte El club del clon.

U hoorde vier stukken van Carlos Libedinsky van zijn album Aldea Global, aan wie we in dit uur van Tango Fusion aandacht besteden. Achtereenvolgens Pontelo Ponzelo, Abone de Luogo Proteste, La Dieta en tenslotte El Club del Clon. In de volgende stukken kunt u duidelijk horen hoe traditionele tango wordt verrijkt met wat rond het jaar 2000 nieuwe klanken waren. In die tijd werd het nog met de prozaïsche term electro-tango aangeduid. Maar al snel werd dat meer neutraal neo-tango genoemd. Op het album Aldea Global zijn de eerste knoppen van die muzikale vernieuwing al zichtbaar. Bij het project Narco-tango komen die tot volle bloei. Daarover meer in de volgende uitzending. Luistert u nu naar Trans Tango, gebaseerd op de tango Due de Amor van Pietro. Ik begin met luister, oké? Luistert u nu naar Trans Tango, gebaseerd op de tango Due de Amor van Astor Piazzolla en Mi Buenos Aires Querido, de aloude lofzang op de hoofdstad van de tango, vertolkt door Carlos Gardel en vele andere tangozangers.

Twee stukken hoor u, Trans Tango en Muy Buenos Aires Querido. En hiermee zijn we aan het einde van deel 34 van het programma Tango Fusion gekomen. De volledige speellijst staat op onze website en die kunt u vinden op concertzender.nl. Voor zover de tijd rest, luistert u naar een voorproefje van het project Narco Tango en wel naar het stuk Gente Così. Tot een volgende keer.

U luistert naar het programma van de Concertzender, naar een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon met volksmuziek uit Afghanistan. U hoort opname van volksmuziek uit Afghanistan dan dus, en die moet geklonken hebben voor 1973, het jaar waarin Afghanistan van een vriendelijke, open, neutrale, constitutionele monarchie veranderde in een oorlogshel. We beginnen met muziek uit Badakhshan, dat hoog in de Pamirbergen het meest geïsoleerde deel van Afghanistan is en waar de meest pure agrarische muziekvormen hebben overleefd en waar geen enkele Arabische of Indiase invloed zich heeft doen gelden. Het is een instrumentale versie van een lied dat wordt gespeeld op de Richak, een tweesnarige gestreken vedel. En daaropvolgend een Turkestaanse melodie op de Tula-fluit gespeeld en opgenomen in Mazar-e-Sharif.

En we gaan in deze zwervende microfoon verder met feestmuziek uit de regio Kabul. Het wordt uitgevoerd door twee sornee-spelers. Eén speelt de melodie en de andere een grondtoon. Dit duo wordt in de regel begeleid door de dol en dat is een grote trommel. De sornee of zurna, zoals dit instrument in Zuidoost-Europa heet, wordt beschouwd als een van de oudste instrumenten van de aarde. Prototypes hiervan zijn onder meer gevonden in Sumerische graven uit de oudheid. Als tweede hoort u een liefdeslied uit Midden-Afghanistan, waarbij de zanger zich op de dambura luid begeleidt en ritmisch wordt ondersteund door de serbahali, een eenvellige vaastrommel die is te vergelijken met de Iraanse tombak en de Turkse tarburka.

In het uiterste noordoosten van Afghanistan vinden we muzieksoorten die qua stijl een sterke overeenkomst vertonen met muziek uit Noord-Afrika. Dit wordt begeleid op de tamboer en serbangali. Dit lied wordt in het Perzisch gezongen en gaat over iemand wiens geliefde hem heeft verlaten. De zanger vervolgt met de woorden dat zijn dorp prachtige tuinen bezit en de mensen er oud worden.

Een zeer oud lied nu uit de regio Kordaman in Noord-Afghanistan. In een typisch gezongen reciteerstijl die kenmerkend is voor muziek van Arabische origine. Het wordt gevolgd door een solostuk op de tamboer en serbangali.

In de Panjshirvallei tussen Badakhshan en Nooristan komen muzieksoorten voor die doen denken aan de muziek van de Indiase Santal en grondstammen van Centraal-India. U hoort een lied in een gezongen recitatie en daarna een solostuk op de sarinda, een gestreken vedel die verticaal wordt bespeeld.

U luistert naar de Concertzender met een programma met volksmuziek uit Afghanistan van voor de oorlog. Twee liederen, waarvan het eerste instrumentaal wordt uitgevoerd, en dat handelt over Shah Kokojan. En het tweede lied heeft als tekst: "Het is lente, mijn liefste. Kom, laten we de tuinen bekijken en vandaar gaan we naar de plaats waar de rivieren samenkomen." De begeleidende instrumenten zijn rebab, harmonium, dol en tamboura.

Damboer, Doira en Tambura begeleiden een zanger in een lied met de tekst: Het is de kracht van mijn hart en de rust van mijn ziel. Mijn vereerde vrouw met de gestalte van een slanke cipres en de glanzende mond die me verlicht in de donkere nachten. Dit liefdeslied stamt uit Chignan, ook wel de Stad der Engelen genoemd.

Een van de meest voorkomende muziekstijlen is het aaneenrijgen van melodieën van diverse origine tot een suite die dan meestal als achtergrondmuziek dient in de zogenaamde theehuizen. Het volgende stuk wordt op de dambura gespeeld en bevat ook meer een Oezbekische dansmelodie, een populair liedje van de radio en ook een lied van de Tadjiks.

En we gaan dit programma met volksmuziekopname uit Afghanistan afsluiten met een solo op de dutar. Dit stuk is kenmerkend voor de muziek in Turkmeense stijl zoals die in Noord-Afghanistan is te horen. De melodie begint in het hoge register en daalt daarna.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскрес!
2: Dit programma Metamorfose werd samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. Op onze site concertzender.nl vindt u in onze programmagids, afgezien van een mooie afbeelding van een schilderachtige winter in Rusland, ook alle titels van de muziek die u het afgelopen uur heeft gehoord.

Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders. Tot pakweg 1987 leefde deze muzikant een vrij anoniem bestaan. Hij genoot enige bekendheid in de Nederlandse stad waar hij toen woonde, maar dan wel onder zijn eigen naam Barry Moore. En daar gaat het volgende lied over.

Barry Moore is de jongere broer van de Ierse zanger Christy Moore. Dat is een autoriteit voor het geëngageerde Ierse traditionele en eigentijdse lied. Met de carrière van Barry wilde het niet zo vlotten. Tendinitis dwong hem een andere gitaarspeeltechniek aan te leren. Het bleek de opmaat voor een eigen stijl. Ook een tijdelijke verhuizing naar Amerika wierp vruchten af. De hits kwamen hoor. You Could Have Come at a Better Time, Delirious, Gone to Pablo, The Fertile Rock, Sunny Sailor Boy. En de verandering ging gepaard met een andere aanpassing, namelijk die van de artiestennaam. En wie kent die nou niet? Luca Bloom.

Riverside uit 1990 werd de doorbraak voor Luca Bloem. Het in Amerika opgenomen album wordt vaak gezien als zijn debuutalbum. Nou, dat is dus niet juist, want 3 jaar eerder, in september, had hij met behulp van de Ierse muzici in de STS-studio in Dublin een aantal tracks geregistreerd. 12 daarvan werden geplaatst op het titeloze debuut van Luca Bloem en dat verscheen op het Mystery-label.

Op Luca Bloom zijn alle latere ingrediënten uit zijn muziek te horen. Van de subtiele, intiem gezongen ballads tot geïmproviseerde instrumentaaltjes en de stevige, strakke, Rocky-achtige liederen. Zelfs zijn verhalen, real-life history liederen, vinden we terug in de vorm van Rodrigo is Home. Ook de experimenten met gitaarvervorming doen zijn intrede. Dat werd lang een handelskenmerk, doch vanwege opnieuw gezondheidsklachten moest Bloom zijn stijl weer opnieuw aanpassen. De nylonsnarige gitaar met wat minder snaarspanning doet dan zijn intrede.

Bloemfans zal het zijn opgevallen dat een aantal van de hier gepresenteerde songs, ze komen van het debuutalbum, later en vooral op Riverside een remake kregen. Bijvoorbeeld het prachtige Gone to Pablo, Delirious and Over the Moon. In de loop der jaren is de eer wat milder geworden, met name muzikaal. Toch kan de ex-Groninger nog steeds bekoren. U hoort zo de Luca Bloem anno 2020 met twee tracks uit zijn deze zomer verschenen nieuwe cd Bittersweet Crimson.

Je hebt geluisterd naar Wilson Simonal. Dat was een man, een bijzondere zanger van wie de carrière van één dag naar de andere is verdwenen. En dat heeft helemaal te maken met de dictatuur in Brazilië. Volgende zangeres, deixa eu dizer, Cláudia, die nog steeds rond is daar in Brazilië met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker, pois é. En als laatste, Estácio Rolla Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

Ja, we hebben net naar João Nogueira geluisterd. Volgens mij de mooiste timing voor de Braziliaanse samba. Oh, Braziliaanse samba. Ja, de samba is Braziliaanse. Dus João Nogueira is de allermooiste timing. En daarvoor Alcione. Daarmee zijn we noordoosten van Brazilië geweest met een lekkere lundu. En Mané João van Erasmo Carlos, dezelfde man die componeerde Laranja Mecânica. Ja, en dat is een mix van samba rock van de jaren 70. En daarvoor hebben we dus wel naar de prachtige jazzy stem van Joyce. Ook een waanzinnige gitariste trouwens, hè?

Ja, en we zijn tot een eind gekomen deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elise Regina Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur. Samba soul, bom senso, Tchimbo.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Bokit Eret en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. Die LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Bokit Eret, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molaar. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœurs, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Bokit Eret.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer Lagamas dat u zo net hoorde kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing en daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als violen en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karuma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoanat Odium, Karawan Sudan en Mugaddi Fanni Karuma.

In de jaren 1960 kreeg de populaire muziek een nieuwe impuls door nieuwe invloeden van de westerse, Afro-Amerikaanse en de Afrikaanse popmuziek. Maar vooral door de introductie van gitaren en blazers. Er ontstonden grote orkesten van bandleiders als de oetspeler Abdel Aziz El Moubarak, die een eigen cosmopolitisch geluid creëerde. Zij legde de basis van wat nu wordt aangeduid met het gouden tijdperk van Soedanese popmuziek. U hoort een aantal nummers uit die gouden periode van de jaren 60 en 70.

Heeft u op- of aanmerkingen, verzoeken, suggesties? Laat het weten via wereldmuziek@concertzender.nl en dan onder de titel De Zwervende Microfoon. Karel Kooijman stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag gaan we voor de Indiase raga en dat doen we met opname van vier beroemde zangeressen. Twee daarvan behoren tot de Noord-Indiase Hindustani-traditie, namelijk Prabha Atre en Kishori Amonkar. En de andere twee zangeressen, Aruna Saram en Deka Patamal, komen uit de Zuid-Indiase Karnatische traditie. We starten de uitzending met Damal Krishna Patamal. Ze is van de vier zangeressen in ons programma de enige die niet meer in leven is. Ze overleed in 2009 op 90-jarige leeftijd. We laten Damal Krishna Patamal horen met enkele devotionele liederen afkomstig uit de immense reservoir van composities uit de Zuid-Indiase Karnatische muziek. Hierna komt de Noord-Indiase raga aan bod. In een opname uit 1971 zingt de in 1932 geboren zangeres Prabha Atre een lied in de raga Maro Bihak. En vervolgens is de beurt aan de in 1960 geboren Zuid-Indiase zangeres Aruna Saram, een topvertolkster op de raga podia van vandaag. Zij zingt in de Karnatische Zuid-Indiase stijl de compositie Viriboni. En we besluiten de uitzending met een opname uit 1967 van de in 1931 geboren zangeres Kishori Amonkar. Zij vertegenwoordigt de Noord-Indiase raga-traditie en door velen wordt zij beschouwd als de beste zangeres van haar generatie. Kishori Amonkar zingt een compositie in raga Janpuri. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

is de concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

0: U hoorde de cd Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

0: Dag.
1: In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toube, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is betekend. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutibo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globestyle label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.